0: T-T-T-Rex, T-Rex, roar!
1: Daddy, T-T-T-T-T-Rex, Daddy, T-T-T-T-T-Rex, Daddy, T-T-T-T-T-Rex, Daddy, T-T-T-T-T-Rex, Daddy, T-T-T-T-T-T-Rex, Daddy, T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-